van de dag naar de mooiste radio. Groothalterd.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Groothaaldert brengt muzikale kleur in je leven.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

1978 voor John Travolta en Olivia Newton-John. En je hoorde Wonder That Once. Ja, toen stond het op de bovenste regionen in de hitparade. Hè? Ja, goedemorgen, het is woensdag geworden. Ja, 1 juli, ja, het was wel te verwachten. Hè? Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal, is weg. Hij doet het niet meer, zo heeft hij gemeld op Instagram. Ja, we droomden allemaal van een WK, zo zegt hij, waarvan we geschiedenis zouden schrijven. En dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. Als bondscoach draag je de verantwoordelijkheid. Nou ja, Nederland verloor afgelopen maandagochtend via penalties van Marokko. Dat de twee teams in de reguliere speeltijd en in de verlenging op 1-1 bleven. Ja, Oranje was voor de penalty-serie al een paar keer aan een achterstand ontsnapt. Nou ja, Ronald Koeman lag na de wedstrijd zwaar onder vuur. Want hij had daar namelijk een verdedigende opstelling die tegen Marokko slecht heeft uitgepakt. Ja, met de uitschakeling in de 16e finales heeft hij de doelstelling van de KNVB voor de WK niet gehaald. Ja, de voetbalbond had de halve finales als doel. Nou ja, dat hebben we dus niet gered, hè. Ja, ik vind het altijd iets aparts, weet je wel. Als dan bijvoorbeeld een elftal verliest of het slecht doet, dan wordt de bondscoach of de coach wordt altijd aan de zijkant gezet. Ja, in dit geval heeft hij dus zelf ontslag genomen, maar heel vaak dan wordt zo'n bondscoach ontslagen. Ja, en ik heb zoiets van, jongens, de bondscoach die kan wat richtlijnen geven, maar ja, die spelers moeten het doen, hè. Die spelers die hebben het toch wel een beetje verknald dan, zou ik zeggen. Want wie schiet er nou met penalties mis, jongens? Hè? Je kunt er wel een goaltje trappen, ja, zou ik bijna willen zeggen, hè. Maar goed, Koeman is ermee gestopt. Hij houdt de eer aan zichzelf. Zullen we daar maar op houden, hè? Ja. Goed, het is woensdag, midden van de week. We hebben weer veel te doen, dus waarom niet, hè? Druk op de knop. We gaan wederom beginnen.

van de Westen. Ja, Wake Me Up On This. Leuke muziek. Ik ben al jaren fan van deze man. En maakte leuke albums, leuke muziek. Altijd weer vernieuwend. En dat hoor je natuurlijk in Voor de Wekker Wakker. Hè? Ja, goed, even kijken naar het nieuws. De Britse acteur Michael Byrne is overleden. Hij is 82 jaar geworden. Dat meldt onder meer The Guardian afgelopen dinsdag. Nou ja, de acteur kennen we vooral door zijn rollen in de filmreeksen van Indiana Jones en Harry Potter. Ja, nou ja, even terugdenken. Wie was dat Byrne ook weer? Nou ja, hij vertolkte onder andere de rol van Colonel Vogel in Indiana Jones en The Last Crusade. En ook was hij als acteur te zien in Braveheart, de James Bond film Tomorrow Never Dies, The Gangs of New York. Ook speelde hij Grindelwald in Harry Potter en The Deathly Hallows, part 1, in 2010. Nou, volgens The Guardian overleed de acteur op 20 juni. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rest in peace, de bekende acteur Michael Byrne. Nou ja, ik zat eventjes naar die foto's te kijken. Het is inderdaad een bekende kop, hoor, die hij heeft. Dus wat dat betreft klopt het wel. Ja, men heeft een boot gevonden. Niet zomaar een boot. De Wieringer Viskotter. Na 60 jaar is die gevonden bij Silt. Het is een hele mooie vondst. Nou, het was een jarenlange zoektocht. Duikers hebben de Wieringer Viskotter, de WR6, gevonden. Het is een opluchting voor de nabestaanden van de drie overleden bemanningsleden. We durfden bijna geen hoop meer te hebben dat het nog zou gebeuren. Zo zegt Kees Meeldijk van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten bij de regionale omroep. Nou ja, de kotter verdween in januari 1967... toen de bemanningsleden onderweg waren naar het Duitse eiland Silt om garnalen te vissen. Ja, men kwam in een aardige storm terecht. Het schip zonk. Maanden later spoelde het lichaam van bemanningslid Simon Lont aan op het Duitse eiland Amrum. Ja, de twee andere lichamen zijn nooit gevonden. Ja, de vermissing van de WR6 was voor de oud-visserman Kees Meeldijk een van de redenen om zijn stichting op te richten. Ja, de nabestaanden die wisten 59 jaar lang niet waar de kotter zich dus bevond. De afgelopen jaren zochten specialisten ook nog naar het wrak, maar op de verkeerde plekken. En duiker Bert Kremer die wilde per se bij het Noord-Friese waddeneiland Silt gaan zoeken. En dat was raak. Hij zegt, ik ben er met anderen 7 jaar mee bezig geweest. Op een gegeven moment wist ik uit mijn hoofd hoe het schip eruit zag en wat kenmerkend aan de kotter was. Ja, het wrak waar afgelopen weekend op werd gedoken was bekend bij de Duitse marine, maar zou 25 meter lang zijn, maar het bleek dus 18 meter te zijn. Nou ja, dat is precies de lengte dus van de WR6. Hè? Ja, een mooie vondst en ook weer rust voor de nabestaanden. Hè? Ja, vandaag op deze woensdag, de 1e juli, zijn we alweer. Zonnige periode. Er ontstaan wel stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot wat buien. Het meest uitgesproken in het noordoosten, met daar ook een kleine onweerskans. Er is een zwakke en matige noordwestenwind. Temperatuur vandaag tussen de 21 en 25 graden. Vanavond en de nacht richting donderdag klaart het wat op. Koelt het af naar 12 tot 16 graden. En donderdag meer bewolking dus, gevolgd door regen. En later klaart het ook weer op en wordt het droog voor de bewolking. En regen uit worden dus 20 tot 25 graden. En vandaag dus ook ongeveer, hè, tussen de 21 en de 25 graden. Dus al met al is het nog een redelijke dag, toch? Goedemorgen.

0: Nou, lekker toch? Bier en Burgers, Jantje Bier. Mooie naam trouwens ook voor artiest. En Jan Burgers en dan zo'n liedje maken, hè? Ja. Bier en Burgers, ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Mocht je net de radio aanzetten, welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, even in het verleden op deze dag. Het is een bijzondere dag vandaag. De Canadezen vieren vandaag hun nationale feestdag. Het is ook wel de Canada Day genoemd. Ze vieren het gebied waar ze wonen op deze dag. Werd het namelijk in 1867 één land. Ja, en de Duitse graaf Ferdinand van Zeppelin maakte een eerste vlucht met zijn bestuurbare luchtschip, de LZ-1. De vlucht van 20 minuten is een succes. En later zouden Zeppelins onder meer in de Eerste Wereldoorlog worden ingezet. En in Parijs gaat de eerste ronde van Frankrijk van start. In 1903, het evenement is een initiatief van de Grange. De winnaar wordt de 32-jarige Fransman Garin. Hij won 3 van de 6 etappes. En ja, straks als het WK ten einde is, dat is gebeurd, dan gaan we dus de Franse week in, onderhand. Volgens mij zit er een weekje tussen en dan beginnen we. We hebben dus zeg maar een week lang Franse muziek. En mocht je nog Franse liedjes hebben alvast, dan mag je dat mailen. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog?

Die had energie voor tien. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio.

0: Larry Dane, de dagtopper voor vandaag. En It Was The 80s. Ja, en daarvoor hoorde je trouwens een 80s liedje. Hè? Kokomo, A Little Bit Further Away. Klein beetje meditatie, hè. Ja. Goed voor de wekker wakker. Goedemorgen. Even het nieuws vandaag. Ja, weerfenomeen El Niño is net begonnen op de wereldwijde zeetemperatuur. Die laat al een record zien voor de tijd van het jaar. Dat valt op te maken uit de nieuwste cijfers. Ja, de gemiddelde temperatuur van het zeewateroppervlak komt bij klimaatdienst uit op 20,86 graden. Bij de vergelijkbare organisatie kwam dat zelfs uit op 21 graden. Beide temperaturen breken de records, want in juni 2023 en 2024 was het wat lager. Ja, satellieten die meten momenteel temperaturen van het water tot een diepte van ongeveer 20 meter. Dat is de bovenste laag van de oceaan, die veranderlijker dan de koudere, diepere zee. Ja, de records in de oppervlakte zullen naar verwachting gevolgen hebben voor weerpatronen. Op een aantal plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. Ook kunnen stormen meer energie bevatten, waardoor ze dus wat heftiger worden. Ja, het leven in zee komt op sommige plekken steeds meer onder druk te staan door de opwarming. Ja, het is niet onverwacht dat er nu al temperatuurrecords aan het sneuvelen zijn. De oppervlaktetemperatuur van het water was in de afgelopen jaren vaker recordhoog door een combinatie van de opwarming van de aarde en het weerfenomeen El Niño. Ja. Ja, gedurende dat fenomeen warmt het oppervlak van delen van de grote oceaan en daarmee de aarde tegelijk verder op. Ja, toen begin vorige maand definitief werd gezegd dat El Niño weer is begonnen, was er al duidelijk dat het dit keer niet anders zou zijn. Hè? Ja, het wordt warmer, hè. Als je aan zee bent en je doet je voetjes in zee, dan merk je ook dat het water is niet zo koud meer, hè. Nee, ik kan me herinneren toen ik vroeger naar zee ging. Dat is nog een hele kleine Erik. Toen is heel lang geleden tussen haakjes. Dan was het ook echt koud water. Dan dacht je van, eventjes door die kou heen. Maar tegenwoordig, als je je voetjes in zee doet, dan merk je gewoon dat het een stuk warmer is geworden, hè. Ja. Goed, ja, en het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk, is nu weer in opspraak gekomen. Een chauffeur blijkt deze week een jonge passagier te zijn vergeten. De jongen zat daardoor urenlang opgesloten in de geparkeerde bus. Ja, de 12-jarige jongen uit Grembergen werd afgelopen maandag zoals gebruikelijk om 6:30 opgehaald met de schoolbus van het bedrijf. En kort na 11 uur belde de school zijn familie dat hij er nog steeds niet was. Nou ja, om 11:30 werd de jongen slapend teruggevonden in het voertuig. Het bleek dat de jongen tijdens de rit in slaap was gevallen en op de vloer van het busje was gezakt. Eenmaal bij de school was de begeleider samen met 3 andere passagiers uitgestapt en ze hadden die jongen niet gezien. Ja, die jongen lag gewoon te slapen in die bus. Ja, volgens mij moet zo'n buschauffeur ook naar de hand als die de auto parkeert pauze te houden of om even weg te gaan. Even een rondje door die bus doen, hè. Van, zit er nog iemand in die bus? Of zit er iemand achter de stoel? Of ligt er iemand op de grond? Je weet het maar nooit natuurlijk, hè.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

dat in de jaren 80 zo'n beetje had je zo'n mix. Dat was Ben Liebrand en die werkte toen voor Veronica, dat weet ik nog. Die maakte toen elk jaar een speciale remix. En hij was ook een ontzettend grote fan van Michael Jackson. Dus hij heeft heel wat Michael Jackson mixen op zijn naam gezet. Maar onder andere uur mixen bijvoorbeeld met alleen maar liedjes van Michael Jackson. En dit was er eentje, I Just Can't Stop Loving You. Ook een Ben Liebrand mix. En dat was, ja, wat was dat jongens? Begin jaren 90 toen hij die mix maakte in elk geval. Hè? I Just Can't Stop Loving You, de Ben Liebrand mix. Ja. Goed voor de wekker wakker. Nou ja, ik heb het al gezien hier in de playlist. Al die liedjes voor het Nederlands elftal zijn verdwenen. Die zijn voetsie, die hebben ze eruit gehaald. Ja, ze zijn snel hoor. Ze zijn rap, die jongens. En er staan er nog wel een paar in. Want ik zag dat vanmorgen ook staan. Hè, dat Shakira momenteel een grote hit heeft. De zangeres heeft met Waka Waka natuurlijk toen in de tijd een grote hit gehad. En nu heeft ze er weer eentje te pakken met Die Die. En ik ga hem draaien nog een keer. Hoor. Is hem. De WK-hit van 2026.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Familie Radio.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle snow.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.

0: mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De hardste van de bende spreekt.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

0: Radio Groothout.
1: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothoutert.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

In de jaren 70 had deze man heel wat hits. En onder meer, deze was een van zijn grootste, Daniel Gerard en Butterfly. In jouw feelgood-uur, de hitkampioen. Straks neem ik je mee naar een klassieker uit de jaren 60 van Ben Kramer. Maar eerst Elton John en Dua Lipa. Dat is Cold at Heart.

Kramer in zijn jonge tijd. Jawel, zij, zij, zij. In jouw feel-good uur, de hitkampioen. Met de baas, Bruce Springsteen. Met misschien een van zijn minder bekende nummers. We gaan eens genieten van Tougher Than the Rest.

0: Radio Rood Helder. Van Milky Radio.
1: Hello everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is

natuurlijk stil geworden tegenwoordig rond hem. Met Kool & The Gang, Ladies Night. De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: zit er weer op. Ik wens je nog een hele fijne verderzetting. En graag tot een volgende Hitkampioen natuurlijk.
1: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag. Oh,

0: voor de duivel niet bang, zou je dan zeggen, toch? Carl Douglas, die zong in 1974. Daar gaat hij met Kung Fu Fighting.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

of niet? En je bent er weer bij. En dat is voor die man. Hey, wat leuk. Uurtje terug in die voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

The Boys. Met het nummer wat je wil, zet het tot nadenken, mensen. No. De plaat die kwam uit in 1972 en vervolgens nog een keer in 1979. Give up your guns in the middle of the road show. Hey, zometeen wat totaal anders. Een zogeheten fijne voor achter de keukengordijnen. En muziek is het beste medicijn. Vraag maar aan de Doobie Brothers, want

0: zomer 1989 en daarmee ook een hele dikke zomerhit. Het waren de Doobie Brothers en de music is The Doctor.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Zijn avontuur begon allemaal met zo'n beetje Vandenberg. Weet je nog?
2: Ja.
0: Ze gingen heel de wereld over. Later solo. Zijn naam Bert Hering.
1: Is de middel of the road?

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Een kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man.

lekker. Geboren en getogen Doetinchemmer. Doetinchemmer. Ja, Doetinchemmer. Een zogeheten plaatsgenoot was het eens. Dat was Bert Herink als fijne voor achter de keukengordijnen. En juli. Lieve mensen, wees welkom. We horen ook nog Corrie D voorbij komen. En

0: Peters. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Geen koffie.
0: Echt wel. Nee. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wachten, toch nog gezellig.

alle zeven wereldzeeën. Nee, ook over alle bergen, lieve mensen. Wees welkom bij de radio. Ja, leuke uitvindingen, de radio, mensen. Wat luisteren we toch weer wereldwijd, ook via de Middengolf. Of anders wel via de bekende palen, die hele lange. En de digitale kanalen. Het klinkt erg zomers. Hey,

Alweer typisch een voorbeeld van een... oh ja! Ja! Tuurlijk, een oh jaatje. Wat was dat? Oh ja, begin jaren 80. Oh ja, begin jaren 80. Toch? In de disco, lekker toch? Het was Imagination en Just an Illusion. Terug in de middel of den Rookio en op jouw radio. Oh, je zou maar last hebben van een tiriokse houding. Ai, ai, ai, ai. Een probleempje. Luister maar.

kwam uit Spanje. En dat scheen de zon, natuurlijk ook. Julio Iglesias en Jeremy. Oh, lieve mensen. Zijn muziek is zo razend populair nog steeds. Ook nog bij de jeugd, kun je je voorstellen. Het is Henk Wijngaard.

zo lekker, hè? Oh, mensen, wat een hitte, wat een hitte, wat een hitte. Yo, lekker, lekker, lekker. Het hele jaar de zon uit je radio. Het hele jaar de zon op je radio. Nou, en vanuit je radio naar zitten, jongens. Oh, oh, oh, oh, wat een feest. Nog een keertje, huppakee. Ja, gaan we nog een keer. Lekker. Alle gekheid op een stokje. Het is alle vrolijkheid. Speciaal voor jou natuurlijk.

Het is niet te geloven, dat een stad als Liverpool nog steeds leeft van de Beatles. Hè? Ja, mocht je er ooit komen in heel toevallig aanlanden in Liverpool. Neem die Beatle Tour. Is zo leuk, joh, in zo'n gele busje. Prachtig. All my loving. Nou, vooruit, daar gaan ze. De Beatles. Even de laatste in de middel of de roadshow. Want het is vandaag. Maar gelukkig morgen. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dan doen we het opnieuw, hoor. Dan spreken wij elkaar opnieuw. Zometeen veel plezier met mijn lieve radiocollega's. En tot snel.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Woensdag, weer of geen weer.
3: Met Jos van Meer.

Michael met Too Funky. Een nummer uit juli 1992. Het komt uit het album Red Hot and Dance. Vrienden, welkom. Vandaag 1 juli. Dit is weer of geen weer. We hebben onze artiest van de dag. We hebben de huishoudtip en het weerbericht. En uiteraard fijne muziek. Ik heb Donna Summer. Ik heb Frank Galan. Ik heb de Indianenformatie Red Boon. Paul Severs is er ook bij. Danavan. Gert en Hermien Timmerman en vele anderen. Tweede plaat, Bobby Hebb. Dit is Sunny.

Dat was een nieuwe plaat van Frank Galan, Baya Me. Precies 7 jaar geleden, op 1 juli 2019, wordt het verbod om te gsm'en tijdens het fietsen in België ingevoerd. Het is in de hand houden van een gsm tijdens het fietsen en dat kan je een boete opleveren van €95.

0: Radio Groothoudt. Van Mil Radio.
1: Weer of geen weer. Weer of geen weer. Op woensdag

Donna Summer met Love's Unkind. Even terug in de tijd, 67 jaar, het was 1 juli 1959. Op die dag verschijnt de Nederlandse presentator Willem Duis voor het eerst op het televisiescherm. Willem Duis overleed op 2 juni 2011 en werd 82 jaar. Hij overleed in Hilversum en werd begraven in Blaricum.

In Canada is het vandaag de nationale feestdag. De hoofdstad is Ottawa en Canada is 9.984.000 vierkante kilometer groot. Er leven bijna 37 miljoen mensen. It's

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Wist je, dames, dat erwten vitamine B1 bevatten? En dat is erg belangrijk voor verschillende processen in het lichaam. Bijvoorbeeld voor de afbraak van vetten en koolhydraten en de omzetting van koolhydraten in glucose. Vitamine BE geeft ook een positieve werking bij stress. Het verhoogt de weerstand tegen stress. Dus voor een kalme wereld, eet veel erwten.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Tell me what you want me. Devin Campbell was dat. 22 jaar geleden, 1 juli 2004, overleed de Amerikaanse acteur Marlon Brando. De man werd 80 jaar.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Andy Williams. Hij werd geboren 3 december 1927 en overleed 25 september 2012. Twee platen van hem, On the Street Where You Live en Can't Take My Eyes Off You. Andy Williams.

dat was Paul Severs. Ik heb twee bekenden geboren op een 1 juli. De eerste, Geert Hoste, een Belgisch komiek, cabaretier. De man wordt vandaag 66. En de tweede, Diana Spencer, Engels prinses, overleed in 1997, maar werd geboren in juli 1961.

het weerbericht. Vandaag woensdag 24 graden. Zonnige dag, af en toe een wolkje. Morgen is de zon verdwenen. We hebben toch een temperatuur van 23 graden, maar morgen gaat het regenen. Vrijdag 24 graden, zonnige dag. Dan zijn we toe aan het weekend, vrienden. Zaterdag 25 met zon en zondag hetzelfde. 25 graden, zonnige dag. Volgende week maandag 26 en dinsdag 28 graden. Vakantieoorden in Tenerife 24, in Las Palmas 24 graden, in Malaga 28, in Frankrijk in Nice 28, in Antalya 32 en in Benidorm 27 graden. Fijn dat u erbij was. Morgen zijn we terug, nieuwe aflevering. Zelfde studio, Studio 2. De deur staat voor je open, kom maar langs hoor. Leven en welzijn, tot morgen. We gaan eruit met Vicky Leandros.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek.
3: Als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunch.

0: gemeente. Hele bijzondere goede middag. Het is weer zover het eerste van 12 uur. We zijn er tot 1 uur hier natuurlijk weer op de jouw fantastische radiostation. En dit is de Lunchbreak Club waar naartoe je luistert. Ja, inderdaad, de Lunchbreak Club. Dat is een clubje van selectieve mensen die luisteren naar de radio natuurlijk. En inderdaad wel. We begonnen met eentje vanuit de jaren 80. De jaren 80, ja, die waren prachtig inderdaad wel. En dat allemaal met Cool and the Gang natuurlijk. En Get Down on It. Smakelijk eten als je aan tafel zit. En bedankt aan onze collega's natuurlijk. Ja, want die waren hier ook natuurlijk hiervoor. Hè. En dit is een hele mooie. Hier is Bluff en Raccoon. En hier zijn ze met Glas. Het is glashelder.
1: Mijn denken weg. Dat gebeurt niet bij zoveel.

inderdaad, het is alweer zover. We hakken de week weer al in twee natuurlijk. Ja, inderdaad, zijn dat allemaal in de lunchbreak hier op Jong Fantastisch Radiostation. Dat was muziek van Bluff en Raccoon. En dit allemaal met gaan drink nog een glas met mij. Cheers, zou ik zeggen. Ja, en als je zegt, ja, hij klinkt een beetje raar vandaag. Wel, ja, ik heb een klein beetje te veel in, denk ik, te veel in de airco gezeten of zo. Ja, inderdaad wel. Wat er daar allemaal uitvliegt, dat wil je niet weten. Goed, Camille, word up. Goedemiddag, van harte welkom in de lunchbreak.

Ja, inderdaad, origineel van een dingetje, ik ben het weer vergeten. En het was een Super Freak natuurlijk van Funky Heroes, inderdaad wel. Het was niet het originele, nee, helemaal niet. Het was ook wel lekker om te horen natuurlijk. Rick James was er natuurlijk, ja, inderdaad wel, dank u wel. En hier is niemand meer en niemand minder dan Julian Newton. En ja, de morgen is inderdaad al voorbij. Maar nog eens eventjes denken aan deze morgen. Hier is hij.

0: Inderdaad. Na de lunchbreak is het ontbijt ook heel belangrijk natuurlijk. En daarvoor heeft natuurlijk Jules Newton deze morgen voor gezongen. En dat allemaal met haar Angel of the Morning. Ondertussen ja, zijn we al een beetje over de middag heen natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Wat zit er vandaag in jouw boxje?
1: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van
0: Patrick. Nee, deze moeten we niet hebben. Het is niet
1: de
0: deze.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Ja, onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Dat is het wat we moeten hebben. Weer een klein beetje verstrooid vandaag, blijkbaar. Geen nood, de muziek, daar zal het niet aan liggen. Hier is Debbie Gibson en Only in My Dreams. Ja, alleen in mijn dromen. Of is het een nachtmerrie? Zullen we niet weten. Hier is Debbie Gibson.

Inderdaad, en toen was er nog een echt kindersterretje, alles waar. Inderdaad, ik heb het over Debbie Gibson natuurlijk. En dit dan met Only in My Dreams. Ze zal wel veel gedroomd hebben, denk ik. Ondertussen zal ze al een paar nachtmerries achter de rug hebben. Want ze is al lekker oud geworden. Ondertussen is ze al meer dan 30 jaar. Dus er is niets meer van te horen. Er is ook niets meer van terug te vinden op het internet. Maar ze heeft ons wel een paar mooie hits nagelaten natuurlijk. En daarom draaien ze hier natuurlijk ook in de lunchbreak voor jou op de radio. Hier is John Waite. Ken je hem nog? En dit allemaal met zijn Missing You at All. Ja, we missen je. Oh man. Dat het pijn kan doen, dat mag je zeker weten. Hier is hij, John Waite.

En daarna de 984 sunglasses. Ja, het gaat een klein beetje over de zomer. En ik kreeg hier juist de zomerjingles binnen gegooid hier op de radio. Dus morgen, vanaf morgen, de zomerjingles op de radio. Zo, nog een streepje muziek tot het tijdstip van 12:30. En dan ben ik er weer natuurlijk met de regionaal nugget. Nee, de regionale groetjes niet helemaal niet, hè. Na het hitste nieuws van toen. Ja, dan ben ik er weer voor deel 2 van de lunchweek op deze woensdag. Tot dan!

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goeiemiddag. Het Lunchbreak Breaking News van Toen. Vandaag gaan we terug naar 1988. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. 1988, vandaag speelt Bruce Springsteen zijn eerste concert in het voormalige Oostblok. Zijn concert in Oost-Berlijn wordt door een geschat aantal van 300.000 mensen bezocht. Live uitgezonden op de Oost-Duitse televisie toen nog. Hier is Bruce Springsteen en dit allemaal met zijn Dancing in the Dark.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Dag, ja inderdaad, dat wordt zeker een zomerhit, onze hit voor deze week. En dat is natuurlijk de Belgische Milk Inc. En Music is My Medicine. Ja, er zijn veel mensen die daar zo over denken natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dus morgen starten we met lekkere zomerse jingles hier op jouw fantastische radiostation van de Lunchbreak. Ja, kijk er al een klein beetje naar uit om ze weer te horen. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En we gaan beginnen aan deel 2 natuurlijk van de Lunchbreak. Je hebt nog onze artiest van de week te goed. En natuurlijk heb je ook nog de toetjesplaat. Die heb je ook nog goed te goed. If you got what it takes, cause I'm Curtis Blow. And y'all need to know that these are the breaks. Tijd voor lekker wat soulmuziek op de radio. Ja, inderdaad wel. Breaks on a bus, breaks on a car. Breaks to make you a superstar. Breaks to win.

0: kennen ze nog? De Montels. En dit al met hun Last Summer. Ja, kun je nog herinneren wat je vorige zomer allemaal gedaan hebt? Wel, je mag het ons altijd laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. Dus de Montels en Suddenly Last Summer.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiesten van de week hier is Suzanne en Freek.

Onze artiesten voor deze week nog tot en met vrijdag natuurlijk. Suzanne en Freek en dit allemaal met hun Niemand. Morgen weer een nieuwe, ja, een andere plaat natuurlijk van hen. En zo leren we ze ook een beetje voor beetje kennen natuurlijk wel. Hè. Die guys die kennen we al heel lang natuurlijk. Hè, ja. Ik heb het allemaal over de Nederlandse formatie Boys Kags. En what can I say, what can I do? Wel, nog tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio. Hou ik deze stoel weer nog eventjes warm. Ja. Boys Kags dus. In de Lunchbreak Club, van harte welkom, moest je pas af.

0: eventjes een lekkere plaat. Als je zegt, moet je excuseren, wel, dan moet je deze nemen natuurlijk. What can I say, what can I do? Boys, kijks, hier in de Lunchbreak Club. En ja, we gaan alweer stelletjes aan naar de top van de tijd zijn. Wat mij betreft graag tot morgen donderdag.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt natuurlijk. En ja, we gaan nog deze draaien. Hier is The Fine Young Cannibals. Die gaan we nog eventjes doorheen huppelen. Tot 1 uur. Tot morgen om 12 uur ben ik er weer bij jou op de radio. She drives me crazy. Ja, inderdaad. Zou wel eens kunnen gebeuren.

0: Dit zou wel eens een nieuwe nummer 1 kunnen worden in onze hitparades in Vlaanderen. Cameron Whitcomb met zijn nieuwste Kingdom of Fear. Hey, welkom in deze nieuwe Pop Avenue. We draaien vandaag muziek van Miles Smith, The Motels en Edmund Brood. Maar nu is de Golden Earring.
1: Luc Boon.

1967 was dit. De Golden Earrings, inderdaad, ja. Met een S achteraan nog. The Sound of the Screaming Day was dat. Dan nu tijd voor de Galarisator.

Fruit from Desire en Let a Boy Cry zijn natuurlijk ook nog andere bekende hits van deze Italiaanse. Wij draaiden vandaag Come Into My Life. Een Nederlandse zangeres nu die al verschillende depressies achter de rug heeft. En ze verloor ook haar broer hierdoor. Ze heeft nu een duo opgenomen met Oscar and the Wolf, Safe and Sound.

toch wel frisse popmuziek van Miles Smith was dat uit 2024 met zijn stargazing. Nu gaan we terug naar oldschool hip-hop uit de 80s. Kool Moody met Go See the Doctor.

Zijn vermogen wordt ongeveer geschat op 370 miljoen pond. Dat is omgerekend naar de euro's zo'n 430 miljoen. Niet slecht voor 15 jaar dit parade. De meeste van ons doen het iets langer over. Terug naar 83 nu met de motor.

Het expressieve stemgeluid van Mars of Davis hoorde je samen met de Motels en Suddenly Last Summer. Een groep die vooral hun iets hoorde in de jaren 80. Begin jaren 80 dan zelf. En op die moment ontstond ook deze groep. Dit is RDM, Man on the Moon.

0: deze song uit 92 was eigenlijk een hommage aan komiekacteur Andy Kaufman. Wij kennen hem het best als Latka uit de serie Taxi. Dat speelde onder andere ook Danny DeVito en Tony Danza een hoofdrol. Jim Carrey die vertolkte dan weer de rol van Kaufman in de gelijknamige film. Tijd nu voor het Edmond Brothers.
1: Luc Boon.

pure 90s dance was dat toch van Culture Beat. De groep die hun grootste hit scoorde natuurlijk met Mr. Vain. Nu Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight.

uit hun tweede studioalbum. Alle nummers werden in de beginperiode trouwens geschreven door Nicky Chinn en Mike Chapman. Die deden dat ook al voor het onder andere Mud, Suzy Quatro en Racy. En nu allemaal naar de kerk met Ozio.

Hozier was dat. De man uit Ierland dus, uit zijn debuutalbum Hozier, Take Me to Church. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Ik ben er niet mee weg. Ga uit met Offenbach en Miles Away. It's

zachtjes wiegend, dreven we dit programma binnen. Dekker Radio met Float On uit 1977 van The Floaters. Hoe kan het ook anders? Oké, die hebben we ook weer eens gedraaid, toch? Is geen winterplaatje. Lekker drijven op het water, dat lijkt me wel wat. Ik zit in een benauwde Dekker Radio studio. Maar ik heb niet te klagen, want hier is Sade. Mooie muziek van een hele tijd terug. Kiss of Life.

Girls, zo noemen ze zich. Niet de Spice Girls, want dat is oorspronkelijk, hè? Wannabe! Dekker Radio. Ho, ho, ho. Hé, ik moet even een beetje voortmaken. Want John Mayer stond ook al te wachten. Met zijn New Light.

aangename muziek van John Mayer en New Light. Nou, is alweer een oud lichtje, want het is uit 2018 dat nummer. Maar dat maakt allemaal niks uit. Je hoort van alles door elkaar met Dekker Radio. Uit het verleden, het heden en soms zelfs uit de toekomst. Ja, dat kunnen wij gewoon. Maar deze is wel lang geleden. When Everything She Wants. Dat is lang geleden. Ik kan me nog herinneren dat we in de Europa Hall stonden met Uniek FM, het radiostation in Amsterdam. Nou, dat is al ongeveer 800 jaar geleden waar ik over praatte. Toen was dit de grote hit van Wham. Gaan zo.

0: Nou, bijna klassiek te noemen dit, hè? Van Wham en Everything She Wants. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Mooi liedje van Janice Ian. En The Other Side of the Sun. De andere kant van de zon. Dekker Radio deel 2 van dit uur. Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers. Dat is een mooi stel hoor. En die hebben een duet gemaakt uit 1990. Daarna John Michael Ferrari met Yes I Do.
1: Luisteraar, hij is knap, hij is leuk.

En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: deze lijnen. Jas vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Hij is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Mooi lied hoor, uit 2024, afkomstig van John Michael Ferrari. Heeft hij wat met die auto te maken? Vast niet. Deze is leuk, een oude van Alan Price.
1: I may go out tomorrow if I can borrow a coat to wear. Oh, I'd step out in style with my scissors.
0: Nieuw werk van Simon Keizer.

Verblind door het licht uit 1975. Wat een performance, hè, van Manfred Mann en zijn band. En Dekker Radio gaat gauw verder met een Franstalige van Gilbert Bécaud. Un peu d'amour et d'amitié.

Dat hoorde er nog achter, vind ik. Gilbert Bécaud, un peu d'amour et d'amitié. Een beetje liefde en vriendschap. Letterlijk vertaald door Dekker Radio. En als het niet goed is, hoor ik het wel eens een keer. Nou ja, klopt wel. Hier zijn de Commodores. Jazeker, die hebben een probleem blijkbaar. We gaan naar 1978 daarvoor. Ze vertellen over het

weet niet wat er met de klok aan de hand is in de Dek Radio Studio. Maar ik zie dat ik al bijna weer door het programma heen ben. Nou, het zal wel kloppen, want die klopt wel. Maar ik niet. De kick is er. Toen was geluk nog heel goed.

Zo, ik moet nu ingrijpen, want het is over. Nou ja, voor vandaag dan, hè. Tot de volgende keer maar weer. Ik laat je over aan Candy Dulfer. Tot de volgende keer maar weer.

0: Het komt allemaal uit die kaskraker Man in Motion. De titeltrack daaruit was van John Parr en St. Elmo's Fire. Dit is de nieuwe van Olivia Dean.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Je mag het alvast geweten hebben, de zomer komt naar Vlaanderen en dat is duidelijk te merken in die turbulente show Mother and Romans, Best Years of Our Lives. Zometeen King, maar is Pommelien thuis. Jacques!

0: bent het ondertussen al gewoon bij ons. Vooral is het de muziek die centraal staat in die turbulente show. Weinig gepraat, Sam Mendes en Heart of Gold.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen.

draait toch al zo'n goede 3 jaar of meer aan de top. En ze blijft maar scoren. Met andere woorden, binnenkort kunnen we wel zeggen tegen Ted McGray. Het is een echte hitmachine geworden. Het was nog wel even Two Hands. En nu gaan we terug naar de jaren 80. En dat doen we nog maar even in het gezelschap van deze mensen. De Thompson Twins. 5 grote hits in de Lage Landen. En je krijgt nu in die turbulentieshow het geluid uit 1986. Je geniet mee van Hold Me Now.

is bijna niet te geloven, maar om aan te tonen dat de tijd zo snel voorbij vliegt, is ook al 2 jaar geleden van deze Oscar and the Wolf uit Vlaanderen. Het was Angel Face. Zometeen de nieuwe

0: krijg je toch absoluut heimwee terug naar die glorietijd 1982 met deze geluiden van F.R. David. Dat was Words.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaat.
1: Mayday, mayday.
2: Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Ik krijg er koude rillingen van. Bij het beluisteren van dergelijke platen gaan er mij waddenstem in de duet met Blaf. Dat was Ik ben niet meer bang. Nu alvast op naar de top van het uur. En dat doen we met een plaatje waarmee jij en ik op één tegel kunnen blijven gaan dansen. Judy Butcher met Can't Be With You Tonight. Daarop volgend ook nog Harry Styles en Rightbox. Tot morgen.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: We're taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
4: You're listening to the best music you'll find anywhere.
5: Op een woensdag.
6: Zet voor mij ook even een plaat.

0: De eerste helft van 2026 zit er alweer op. Het is weer verschrikkelijk snel voorbij gegaan. En om maar in voetbaltermen te praten, we gaan aan de tweede helft beginnen.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Wat zeg je nu, Rob? De

Tweede helft, maar we zijn nog niet eens begonnen, hoor ik je denken. Jazeker, we zitten namelijk precies op de helft van 2026. Het is 1 juli en hoe kun je dat nu beter vieren dan met een fantastische lijst klassiekers die ik allemaal voor je ga draaien. Zometeen heb ik 2 van die klassiekers van vinyl. Ze kraken en ze tikken een beetje, maar daar moet je maar doorheen luisteren. Het zijn weer 2 fantastische tracks. En straks, uiteraard, een niet waar gebeurd verhaaltje, maar wel een leuk verhaaltje, het broodje aap. Dat in de tweede helft. De tweede helft van de tweede helft dus eigenlijk. De tweede helft van dit programma en de tweede helft van 2026. Hoe dan ook, ik wens je heel veel plezier het komende uur met al die klassiekers. Maar eerst draai ik nog even die fantastische track van Blackbird, Body Language. Ik wens je heel veel plezier het komende uur. Dit is Rob op woensdag, editie 1 juli 2026.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ja, dat vind ik ook. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Ik ga weer twee singeltjes voor je draaien van heel lang geleden. En we gaan vandaag een soort kampvuurtje bouwen met twee singles uit 1983. En wees niet bang, ik ga ze niet in de brand steken. Het is een beetje een metafoor voor het getik en gekraak wat je zometeen vanzelf voor je kiezen gaat krijgen. Het valt allemaal nogal mee, maar je zult het horen. Zometeen heb ik een Engels New Wave bandje voor je die uit de grond werd gestampt in 1980 door niemand minder dan Malcolm McLaren. Hij was ooit de manager van de Sex Pistols, maar dat wist je misschien wel. Hij haalde wat leden op van de band Adam and the Ants en voegde daar een piepjonge zangeres aan toe met de naam Annabelle Lewin. Zij was destijds slechts 13 jaar oud. Het eerste singeltje werd uitgebracht op een cassette, wat heel erg vreemd was, maar later zouden er ook gewoon singeltjes uit worden gebracht, gelukkig maar. Ze scoorde 3 redelijke hits in de lage landen, waarvan ik er 1 ga draaien. Veruit de mooiste. Je hoort zometeen Bow Wow Wow en The Man Mountain, maar eerst een zanger die inmiddels 73 jaar oud is. Hij werd geboren in Rome, studeerde muziek en bracht 3 albums uit. Maar wij kennen hem eigenlijk alleen maar van die enorme hit die hij had in 1983 hier in de Lage Landen. Dat nummer stond 11 weken in de top 40. In 1990 zou het nog een keer worden uitgebracht, maar dan in een remixversie. Maar als je het niet erg vindt, wij houden het bij het origineel. Zijn echte naam is Fabio Roschioli, maar laten we eerlijk zijn, dat klinkt niet echt als een artiest. Zijn alter ego klinkt dan toch beter. Ryan Paris en Dolce

Wat blijft dit toch ook een fantastisch nummer na al die jaren. 1983, Bow Wow Wow, The Man Mountain. En dan te bedenken dat dit van oorsprong een B-kantje was. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Het nummer klinkt wat zweverig en het zou best eens kunnen zijn dat het helemaal geen toeval is. Want Annabelle Lewin, de zangeres, komt van oorsprong uit Rangoon, Myanmar. En is praktiserend boeddhist. Jazeker, en het verklaart ook haar toch wat exotische uiterlijk, maar daar moeten we het maar niet over hebben. Ze woont trouwens tegenwoordig in California, is 59 jaar oud en het is een heel klein opdonnetje. Ze is maar 1,57 meter lang en dat is ongeveer net zo lang als Kylie Minogue. Ben je weer helemaal bijgepraat. Hoogste tijd om een dansje te gaan maken. En wat moet je dan doen?

0: Radio is not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: Word from our sponsor.

0: Ik denk dat we best kunnen stellen dat George Michael de grootste artiest was die ooit in de popscene heeft rondgehuppeld.
1: Wat zeg je?
0: Je bent het niet met me eens?
1: Ja, dat mag.
0: Maar laat maar eens weten waarom dat zo is dan. Waarom jij het niet met me eens bent. Stuur mij een e-mail. Jouw bericht op de radio @gmail.com. Het is 1 juli. Het is vandaag precies 143 jaar geleden dat de ANWB werd opgericht. Dat is ook alweer een hele poos. En als we dan toch lekker in het verkeer bezig zijn, in 2019, dus ook al 7 jaar geleden, vandaag, ging het verbod op appen op de fiets in. Het in de hand houden van een mobiele telefoon tijdens het fietsen kan een boete opleveren van €95. Je zou bijna zeggen dat is zonde van mijn geld, maar volgens mij wordt er nauwelijks gehandhaafd, dus zo groot is het risico nou ook weer niet. Maar ja, je loopt natuurlijk wel een risico. En wil je dat risico mijden, dan moet je ander vervoer kiezen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de trein?

dat heb ik het vorige week ook al tegen je gezegd. Er is in de loop van de jaren zoveel goede muziek gemaakt. Ook in de jaren 60. Manfred Mann hoorde je en Pretty Flamingo. En op weg naar het broodje aap kwam ik nog een leuk weetje tegen over vandaag. Jazeker. Het is namelijk vandaag precies 32 jaar geleden dat KPN het allereerste gsm-netwerk van Nederland opende. En daar waar iedereen in het begin heel erg sceptisch stond tegenover het gebruik van een mobiele telefoon, inclusief ikzelf, want we hadden toch zo'n ding immers niet nodig, ja, zijn de tijden toch wel veranderd. Iedereen heeft tegenwoordig zo'n ding. En wat dacht je van de kleintjes? Die lijken er inmiddels al mee vergroeid, joh.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Ik heb eigenlijk even een vraag voor je. Neem jij wel eens fruit mee naar je werk? Nou, dat doe ik ook. Vind ik best lekker, af en toe even een hapje. Vandaag heb ik een appeltje bij me. Maar dat doe ik eigenlijk anders nooit. Normaal eet ik eigenlijk altijd een banaantje, maar vandaag even niet. En wel hierom. Eenmaal thuisgekomen, nadat ze een tros banaan had gekocht, ontdekte een vrouw rare witte puntjes op een van de bananen. Nadat ze een foto van de witte puntjes had gemaakt en op internet had gezet, bleek al gauw dat het de eitjes waren van een Phoneutria-soort. Een familie van spinnen die uiterst giftig is. Het gezin moest dan ook onmiddellijk het huis verlaten. Ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Rosie. Het is al een oud nummer, maar ik denk dat hij nog steeds keelpijn heeft van dit laatste stukje, om dat in te zeggen. Vol gas ging die. En let op, hè, broodje aanverhalen zijn de spreekwoordelijke bananenschil waar je over kunt uitglijden. Trap er niet in, als we het dan toch over bananen hebben. Tot zover Rob op woensdag. Volgende week een nieuwe uitzending. Ik spreek je graag volgende week weer. Tot volgende week. Dag.

0: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De Hartslag van de Dennis Mee. Groothoutert.
0: Terug van weg geweest.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio Groothoutert.
4: Mama Steunen, het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
5: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren. Country Kickin', artiest van de maand.

0: naar voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, Country Kicking, het enige country-programma in Nederland en België wat de volledige zendtijd besteedt aan muziek uit deze twee landen. En we openen met Kirsten Alting en Ain't the Cheating Kind. Door met Robert Horsten en blijf zo.

Johan van Arno's Country, daarvoor Bart Kael en zijn versie van Onwaarschijnlijk Mooi en Lenny en de Wespen met Little Kim in De Zoete Tijd. Gaan we naar Esther van Kommer, I Don't Wanna Wait No More.

Vlaams geschorene Lindsay, Lisa Dabo en Sascha Rozen met Jolene. Daarvoor Koen Vaal en Steady on the Gun. En Mark Blomsteel met zijn Barely Made It Home. Gaan we door met Hans van Eyck. Nee, Han van Eyck in The Pouring Rain.

Mama Said van Melanie Ryan, voor Antoinette en de Blue Bonnets met Texas Bound en Lana G met Dance Till Dawn. Snel door met Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow.

Born on Mississippi van Lee Towers. Daarvoor John en Nienke met Ik wil naar huis. En de bedenkt al zijn naar het einde van het eerste uur van Country Kicking. Natuurlijk, dadelijk ben ik er weer. Maar we gaan eerst even uit om het uur netjes af te sluiten. Ina Rose en Good Riddance en Goodbye.

0: Dit is Country Kicking.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Tweede uur openen met Satura met Lee van Bandit. En snel door. Blijf in België. Lijn Bijk boven en Cap Suzette.

South en Sea of Heartbreak. Daarvoor Kimmy June met You and I, The Realistic Love Song. En Hilde Vos met haar Speechless. Gaan we naar Erik van Kruiselbergen. Binnenkort meer nieuws en ook nieuwe opname. Maar dit is een oudje. Mooier dan de Mona Lisa. Whoa.

geweest.

Side of Day is daarvoor Upstairs and I Still Carry You. En Elizabeth Grey met Echoes of Paradise. Kennen we deze nog? Arjan Plat, een poem.

van John Lefty van Elizabeth Hope. De vorige Sandra Verrees met I Wanna Live Like That. En Laura Lien deed het samen met Robbie Longo in Jackson. We zijn er bijna doorheen, maar hier is Werner eruit, midden in de nacht.

Way to the Common Sense van Joash brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En volgende week ben ik weer met een nieuwe Country Kicking. Ja, we gaan eruit met The Marshall en What Makes the World Go Round. Bedankt voor het luisteren. Dag allemaal.

Hallo allemaal, Peter Roland hier. Dit is Het Muzieklabyrinth. Een programma waar weinig gepraat veel muziek betekent.

het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

U luistert naar het Muzieklabyrinth, een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aandacht.

Sudeste.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.

De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaltert.